0: Dit wordt heel goed.
1: Go ahead, 25.
2: 146 northbound, Texas 28, Victor X-ray, Whiskey 3724, Texas VXW 3724.
1: 10-4.